Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is mij een wonderlijke voorrecht om samen met jou te zingen vanavond, Guy. Baie dankie. Je weet, ons hou nou al voor zo'n beetje meer dan een jaar lang saam vreselijk lekker concert. En in die concert het ons saam duette begin sing. En het so geniet dat ons so 2 maanden of so geleden een nieuwe serie opgeneem het, wat nou beskikbaar is. En ek denk ons moet vir hulle nog een paar liedjes van die serie afsing. Wat denk jy?
1: Nou maar goed, as ek die woorde kan onthou, ja.
0: Maar goed, kom ons probeer.
2: Ongemerkt word mense oud, shalalali, shalalala. Maar die hart is ver van koud, shalalali, shalalala.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hey papi. Hey vrouw, zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap.

0: Ek's lief vir jou.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

As hy nou eers ingeskakel het, moenie komkommer nie, want hier is nog heerlike pret vir jou op jou stasie. Ek gee oor aan die landbouspan wat 11 uur vir jou al die nuutste in die landboutegnologie gaan bring. En dan ons splinternuwe vervolgverhaal, die sonskynpad, 11:45. 12:00 tot 2:00 is het tyd vir jou 80s muziek en 2:00 tot 4:00 is Gary aan die woord met Fadi. Pad. Jy moet een baie, baie lekker een dag verder hee, hoor, of my aand, een dag verder hee. Ek sien vanavond vir jou om 7:00 in een klankebaan weer, wat ons so bykie oor een kunstenaar gaan praat, en dit is nog steeds Augustus maand, so dit sal een dame wees. Jy moet ongelooflik een lekker dag verder hee, en as ek jou nie vanavond sien nie, sien ek jou morgenochtend 9:00 weer. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Ramaya van Shine 4. Cheers, jylle allemaal.

Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

bij die kensterfeers. Bafwetu, bafwetu, my broerza en suwetu is jelle oraai. Daar alleen in jouw kamer is jouw hart nog in één stuk. In jouw smaak verdwaal ik net

0: muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: In Afrikaans gebore en geleer deur my pa. Dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor. Het sy wen of verloor.

Laatst de kopjes koffie, die liggen koud en nat. Je toekomst leen nou aan een ander land, hoor het breekt mijn hart.

Katy Perry met The One That Got Away. Net voor het was die klanke van Journey, Don't Stop Believing in Brendan Miles. Met Stop It, Act Like It.

Ek het vir jou binnenkort die song apart vir die ouwe garde, een man wat nou al 81 jaar oud is, en een groot superster was van die jare 70's, en niemand anders dan nie as Bob Seger, hy is binnenkort op pad, so bly baie is, moet nie weg nie, net hierna, so gauw temperatuur kyk, maar net hierna, dan gaan ek vir jou eerst net een bykie vertel van daar die eniekie van Bob Seger, of net eerst hierna vir jou Tasha speel aan die wene, en dan sit Bob Seger se beurt, so bly waar jy is, moenie weggaan aan die Bob Seger fans, ofwel, as jy net eindelijk een fan is van die 70's, nee, dan is hierdie vir jou, bly net waar jy is, 70's, 80's, moenie weggaan. Right, kom ons kyk net gauw een bykie na die temperatuur van morgen, in een groot stad na by jou, hoe lyk dit morgen, wat die temperatuur aan betref, woensdag, dit is 16:25 in Pretoria, Johannesburg 15:24, Kaapstad 12:22, Durban 17:21, kans van een reen daar, bietjie kans van een reen, dan Bloem 11:25.

0: Hartisfm.com.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Die band, daar uit Australië, uit Shepherd, met Running Straight to You. Net voor het was Katie Rock geweest, Skatkes van mijn hart. En dan had ik ook voor jou Nikita gespeeld van Elton John, maar die Barren New Generation Remix. Hij van lekker op die hoor, ik hoop het hem geniet. Het is 6:30. We gaan gauw weer kijken hoe lijkt die temperatuur vanmorgen.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Nami Tumalo! Y venga conmigo! Vámonos

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Hier komt een fout.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19e September is het tijd voor die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: dame se haar kind en sy vind geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familie se bande sterker as lande, ons harte is soms so verblind.
1: Niks sal ons kan keer of kan stop, al smokkel dit soms net jou kop.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Papachan, ja.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.